die zaad kan hij te minolé. Mama is als tennis in, ja, zie je in me hele. Torm boob, torm jaren, waar heb je al een walo zwaaikos? Kwee monitulle leuwe, echt op